0: gewoon weer online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

0: not impressed, no.
1: Alternative Rock Radio.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Hij moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. 2 mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: life so much brighter when they go.
1: Bring me the horizon. And Madison bij Kink. Goeiemorgen.
2: Welkom, Michiel.
1: Ja, ik, sorry, het is een kort nachtje. Ik, voor mijn gevoel loop ik echt net het pingpopterrein af. Dus die, net 6 uur geweest. Hallo, mijn naam is Michiel.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
1: Nou, dat ging soepel, hè. Goeie maandagmorgen. Maandag de 22e. Dit is hem, de No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Bij Kink Alternative Rock Radio. Een echte zomerdag vandaag.
4: Zonnebril weer.
1: Ja hoor, veel zon. Blijft ook op de meeste plekken droog. Temperatuur 25 tot 8.

Ik denk, pak ik weer een verkeerde live versie. Zoals we deden in onze Kink Live Bunker. Man, wat een bak energie. Monkey See, Monkey Do van Stone. Beelden van dit optreden en alle optredens die we in onze Kink Live Bunker, onze eigen kleine zweethok waar de beste bands live komen spelen. Al die beelden vind je op ons YouTube-kanaal. Come give us a check. Nee, wat? Waarom weet je het Engels? Bekijk het een keer en abonneer je. Hartstikke leuk. Dan zie je bijvoorbeeld ook binnenkort de beelden die we morgenavond gaan schieten. Want morgenavond in onze Kink Live Bunker. En dus ook te horen morgenavond in de avondshow bij Jim live op de radio. Wodan Boys. Lekker. Ja, toch? Kink op de Vlog Radio op je vroege maandagochtend. Slaap uit je oren. Koffie in je oren. Zometeen link.

0: You Got to Lose van de Black Keys. Nieuws van 6:30 komt eraan met nog veel meer muziek daarna. The White Stripes en ook Case Choice. Hoor je zo bij Kink.
1: Kink. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2+3 gratis. Alle

0: verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De overheid maakt nog steeds veel fouten bij de hulp voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe, zegt de ombudsman. Ze zitten jaren in een vervangend huis en weten niet waar ze aan toe zijn, of ze vinden gebreken in een herstelde woning. Door de suikertax die het kabinet wil invoeren wordt bier straks ook duurder, meldt de Telegraaf. Daar zit dan wel geen suiker in, maar de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. Er zou een euro per kratje bijkomen. En bij een crash met een klein vliegtuigje in het noorden van Marokko zijn twee Fransen omgekomen, die piloot en een passagier. Kort na het opstijgen ging het al mis en verloor het toestel hoogte. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen, met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat alweer een file tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel 8 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam een kwartier vertraging tussen Prins Klausplein, het knooppunt en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer file. Door werkzaamheden is de A27 Breda richting Utrecht een paar weken lang dicht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos staat 7 kilometer file. En een kwartier is de vertraging. Verkeer kan omrijden via de A59 en de A2.

0: but it bears repeating now.
1: Hatsa, nog vragen? The White Stripes and Fell in Love with a Girl bij King Alternative Rock Radio. Goedemorgen, 6:55. Een berichtje van Edo komt zojuist binnen, ingesproken met de King Cap.
2: Heel goedemorgen. Ik wens je weer een hele fijne uitzending vandaag.
1: Nou, Edo, jij precies hetzelfde. En even ook een groet aan Mark. Die ziet een prachtige foto. Vanaf zijn balkon uitkijkend op schitterende groene bergen en een meer. Goedemorgen, Michiel. Een duik in het koude bergmeer. Kink op de speaker en koffie. Ik ben wakker. Groet uit Oostenrijk. Oh, dat doe je goed, zeg. Het ziet er daar prachtig uit. Wat wordt het in Nederland dan, qua weer? Veel zon en droog. Aan zee staat er wel een stevig windje. Temperatuur die varieert van het noordwesten naar het zuidoosten tussen de 23 en 31 graden. Morgen weer veel zon en ook weer een klein stukje warmer. Waarom ook niet? Zometeen bij Kink Blur. 8 minuten lang Led Zeppelin. En nu Imagine Dragons, dit is Radioactive.

entraren met liefde dat liedje. Maar ik vind nog wel dat Blur eigenlijk een keer een feestje moet maken met koffie en radio. Want ja, meer heb je niet nodig. Koffie en tv. Ja, ach. En TV in de Kingstad van maandag 22 juni. Goedemorgen. Hopelijk Plaknacht weer een klein beetje overleeft. En anders dan maar inderdaad gewoon naast radio heel veel koffie. En de staat.

De nieuwe single van de staat. Een poosje geleden nog. King XL heet The Fire. Even kijken. Ik kan me voorstellen dat je nu eerst je hoofd aan...

0: Free en Depeche Mode hoor je zometeen bij Kink. Dus, waar je geen moeite voor hoeft te doen, alleen maar je radio aan hoeft te laten staan, is Black Rose, Bleach 93 en Depeche Mode. En daarna, wat zou jij graag willen horen? Waarmee begint jouw maandag nou pas echt lekker? Wat kan ik voor jou draaien als Kinkstart? Zou ik leuk vinden als je me dat even laat weten. Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op de contactknop en vertel mij, wat is jouw muzikale verlanglijst voor vanochtend?
1: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CETA Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al best wel wat files met flinke vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 6 kilometer file, een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Half uur vertraging ook op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam, 6 kilometer file. A27, Breda richting Gorkum, is dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Tot 17 juli moet het verkeer omrijden via Den Bosch. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum een half uur vertraging, nu al 7 kilometer file. A59, Zonzeel richting Den Bosch, ook alweer een file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Dussen en afrit Heusden, 20 minuten erbij en de rechterrijstrook die is dicht.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
10: Oh, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: Het is 7:09. Goedemorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Dat zijn er nogal wat. Even kijken, ik kreeg een bericht van Patrick. Of ik deze week ook weer op Concert at Sea te vinden ben. Ja, dat presenteer ik nog steeds. Karen Kroos had onder andere leuk. Marinus die vraagt zich af, naar aanleiding van Bleed Sign Free, was dit nummer nu te kort of juist zo goed? Ik vind beide. Ik vind het, het is een nummer van 3:25, maar dat is te kort en het is ook nog heel erg goed. Dat is een klein beetje wat het is. Gavin die laat weten, wat was Pinkpop te gek. Helaas moesten we halverwege Foo Fighters naar huis en nu na 4 uur slaap weer gewoon gaan werken. Ja, ik heb ook de bittere pil moeten slikken om Foo Fighters niet te kijken, want ja, mijn werken ging ook weer echt vroeg. Ja, veel King-collega's waren er wel bij. En sowieso was het een feest om dit weekend met Kinkop Pinkop te zijn geweest. Mocht je er ook zijn geweest, dan heb je hopelijk ons geheime gebied gevonden met de geheime optredens. Erwin vraagt zich af of ik nog brak ben van Pinkpop. Volgens mij er zit een klein heesje op mijn sterm, Erwin. Wat was mijn hoogtepunt? Mijn hoogtepunt was zonder enige twijfel het optreden van Wodan Boys bij ons The Secret Stage, waar ze een akoestisch optreden deden en toch een akoestische show wisten af te sluiten met een Wall of Death. Dat vond ik wel een ongekend hoogtepunt. Het is een zonnige en droge dag. Er staat aan zee wel een stevige noordoostenwind. En de temperatuur die varieert nogal. In het noordwesten wordt het vandaag 23 graden. In het zuidoosten 31. Morgen weer zonnig.

0: qua weer. Heel Europa maakt zich op voor een snikhete week. Morgen wordt het in Nederland weer heel warm. Het kan later deze week in Nederland 37 graden worden. Maar ook Frankrijk, Italië en zelfs Engeland gelden de zwaarste waarschuwingen. Daar kan het deze week zelfs 40 graden worden. En tropische nachten waar het niet onder de 20 graden afkoelt. Als je een variabel energiecontract hebt, hou er rekening mee. Vanaf 1 juli kun je een hogere energierekening verwachten. Gas- en stroomtarieven stijgen en dat ga je dus ook bij variabele contracten vooral goed merken. Heb je zonnepanelen, dan wordt het extra belangrijk om zoveel mogelijk voor je eigen stroom te gebruiken. Want ja, die salderingsregeling komt er nog een keer aan. En wat doet AI precies voor de banenmarkt? Nou, heel leuk. Er is eens in de zoveel tijd komt er kennelijk een lijst uit van beroepen waar je de meeste kans hebt op een baan. Er zijn nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat is goed. Nieuw op de lijst van kansrijke beroepen. Laten we eerst de beroepen die steeds vaker worden ondersteund door AI. Dus als je nu nog een beroep zoekt in het veld van tekstschrijven, vertaling, grafisch vormgeven, klantenservice en functies in de reclamewereld, daar neemt AI het meest over. Maar waar de meeste kansen liggen voor een baan is verpleegkundige, verzorgende, vintage verkoper, terwijl gewoon je hele oude klerenkast op het internet flikkeren, metselaar, schuldhulpverlener, voor al die mensen die bij vintage verkopers aankloppen, vrachtwagenchauffeur, buschauffeur, elektromonteur, loodgieter, timmerman, kok, horecamedewerker, dierenartsassistent, installateur, wegenbouwmachinist, beveiliger en logistiekmedewerker. Dat zijn de banen waar de meeste kans is de komende tijd om ook daadwerkelijk aan de bak te komen.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Ik krijg een berichtje vanaf de Pinkpop Camping.
2: Nou, die wil ik wel eventjes gaan bellen dan. Ben je moeilijk over?
3: Goedendag, dit is de voicemail
0: nee.
3: van...
0: Ja, dag. Dat gaan we nog een keer doen.
4: Goedemorgen bij Leonie.
0: Hey, camping Pinkpop, wakker worden!
4: Yeah, goedemorgen.
0: Hallo, het is Michiel van Kink.
4: Yes.
0: Hey Leonie, goedemorgen. Goedemorgen. Welke camping lig je?
4: B.
0: Hey, camping B, laat je horen! jij vraagt iets aan voor je zoontje van 9 die papa zo naar school gaat brengen. Als in, papa gaat je zoontje in school brengen, niet andersom. Denk ik. Maar jij vraagt om Muse, maar die kan ik echt nog niet draaien. Want we hebben deze week tickets voor Muse. Dus dat zit echt aan de prijzigheid vast. Dus dat is prima. Ja. Maar kan ik iets anders voor je betekenen voor Jack?
4: Hij vond The Cure niet zo leuk.
0: Hij vond The Cure niet. Oké, dus ik begrijp dat Jack heeft mee zit te kijken naar Pinkpop en The Cure vond hij niet zo leuk.
4: Ja, ik had het filmpje gestuurd, dus het is niet mijn muziek.
0: Oké.
4: Draai maar iets.
0: Ik ga gewoon iets draaien van jou, voor Jack, die naar school gaat. En hoe laat ben je weer thuis?
4: Ik hoop eigenlijk een uur of 2, 3 wel thuis te zijn. Ik moet naar Noorden, dus ik moet nog een stukje.
0: Als ik jou zo hoor, draai je eerst eventjes om.
4: Nee, we gaan. We gaan inpakken, we gaan. Okay. Ja, we gaan.
0: Nou, heb een goede thuisreis en tot volgend jaar.
4: Ja, dankjewel.

0: een beetje een zomersliedje, toch? Riptide Fanjoy, daarvoor voor Jack, die zometeen door zijn vader naar school wordt gebracht, terwijl mama zich, ze zegt dat ze zich niet meer omdraait, maar okay. Op Camping B, bijkomt van een prachtig weekend, Pinkpop. The Funeral van Youngblood. Wat een bak energie had die ook erbij zich, hè, gisteren. Tering. Het is maandag 22 juni. Goedemorgen. De No-Nonsense Ochtendshow van Nederlands Radio. En dit is de week waar je echt kink wil luisteren als je fan bent van Muse. Want de kinkprijzigheid, die ook vanochtend weer voorbij komt, heeft in de bek toegang tot de exclusieve kink luistersessie overmorgen in Space Expo Noordwijk, waar je als eerste ter wereld het nieuwe Muse-album al te horen krijgt. Voor de rest van de wereld. Komt vrijdag pas uit, woensdag kun je het al horen in aanwezigheid van heel veel gezellige medekinkers. En niet alleen krijg je toegang tot die luistersessie, nee, we gooien er ook, want ach, waarom ook niet, 2 tickets tegenaan voor je voor Kink Presents Muse op 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus hoor je de prijzigheid, gelijk toeslaan, meteen je telefoon pakken en een berichtje sturen. Dat doe je heel simpel met de contactknop. En dan kun je sturen wat je wil, als het maar duidelijk is voor mij, dat jij een bericht stuurt voor die Muse-kaarten. De kinkprijzigheid komt nog voor 9 uur vanochtend absoluut voorbij. Dus mis niks van de ochtendshow. Hey, en ondertussen, als je een beetje zo om je heen kijkt, nou, misschien wel Muse, maar misschien ook wel andere bands. Wat mag er nou echt niet ontbreken, volgens jou, in een goed gevulde platenkast?
1: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: bestrikt. Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt. Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou. NVM.
19: Half acht. Kink. AMP Headlines.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit erachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. De explosie gebeurde toen een fabriek werd opgestart na de Iran-oorlog. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen, met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
21: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een doorsnee maandagochtendspits met veel vertraging in Noord-Brabant. Vooral op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 6 kilometer file. Er was een ongeluk, maar de weg is gelukkig vrij. De A27 daarentegen is helemaal dicht richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat het stil over 8 kilometer. Door werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli de weg afgesloten. A50 Oss richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's en een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A15 en de A325, de zuidkant van Arnhem. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Afrit Heusden 9 kilometer file. Half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen.

Ach. Ik wil even iedereen die de moeite heeft genomen om afgelopen weekend op Pinkpop bij ons kleine tuintje te komen kijken. We hadden bij Kink. We deden er best wel geheimzinnig over de laatste weken. We gaan iets doen bij Kink, maar wat zeggen we niet? Bij Pinkpop.

veel dingen die gewoon niet per se bij King te horen zijn. Maar vooral heel veel dingen die wel bij King te horen zijn. Daar horen het er eigenlijk thuis. En 2026 was het jaar waarin dat ook daadwerkelijk waarheid werd. En nou ja, dat beviel mij meer dan goed. Oké, het is 7:50. Dat betekent dat ik zo meteen een Ik Was Vandaag Je Oud voor je heb. Ja, we gaan naar boven. Naar de hitte. Ik wil zeggen, we nemen de trap naar de volgende verdieping. En we vragen ons af, waar slaat het?

0: zijn jarendag. Uitgeroepen tot het beste album en het beste nummer ooit gemaakt. Black het beste nummer en 10 van Pearl Jam het beste album. Dat laatste, dat heb je helemaal in de hand weer. Hè? Want binnenkort begint de zomervakantie weer. En bij Kink is dat traditiegetrouw tijd voor de Kink album top 1000. Wat vind jij de beste albums ooit gemaakt? Dat kun je laten weten via kink.nl. En de beste albums die zetten wij dan weer op een rij aan de hand van het aantal stemmen. Ja, wat ik zeg, 10 staat al sinds jaren dag ook daar nummer 1. Hoeft niet per se. We zouden kunnen zeggen, nee jongens, we doen het even helemaal anders. We gaan voor, ik ga nu voor een willekeurige titel uit de lijst. Even kijken, we gaan voor 30 Seconds to Mars. Nou, ik heb zo een overtuigend argument. Ik ga er iets van draaien zo. Net zo makkelijk. Nu is het net kwart voor acht geweest. Hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond kwart voor acht word je net even wat slimmer wakker... dan dat je de avond ervoor ging slapen. Dankzij ik was vandaag jaar oud. En vandaag zoeken we het een stapje hoger op. We nemen de trap naar boven. Naar boven. En toch heet het verdieping. Hoe dan? Christian, goedemorgen.
2: Hoi.
0: Hoe oud was jij toen jij hier achterkwam?
2: 49.
0: Hoe oud ben je nu?
2: Nog 49.
0: Hoe kwam je hier zo achter dan?
2: Nou, mijn vrouw vroeg aan mij, weet je waar dat vandaan komt? En ik zei nee. En toen dacht ik, dan moet ik eens uit gaan zoeken.
0: Ja, nou ja, heel, heel goed. En als je dan leest of weet, dan denk je, ja, that makes sense. Vertel maar, wat is jouw ik was vandaag je oud?
2: Nou, ik weet waar het woord verdieping van komt. En dat komt ervan dat vroeger had men een huis met een begane grond en een dak erboven.
0: Ja.
2: En daar maakte men toen een zoldertje in. En dat wordt eigenlijk een soort verdieping van het dak eigenlijk. En daar komt dus het woord verdieping vandaan.
0: Ja, ja, een verdieping. Als je een huis binnenkomt en het over verdieping... dan heb je het geloof, je moet naar de volgende verdieping. Dus je gaat omhoog. Maar je moet juist eigenlijk naar beneden kijken. Dat een huis was eigenlijk ooit één grote ruimte. Van vloer naar dak. En toen daar een extra vloer, een extra laag in werd gemaakt... werd het huis... verdiept vanaf de zolder werd het dieper. Ja, dat is eigenlijk het hele ei eten.
2: Ja, het is een beetje andersom kijken tegen een huis.
0: Dat is het, ja. Niet een verhoging, maar een verdieping. Het huis werd van de bovenkant naar beneden werd het een laag dieper gemaakt. Een verdieping. En dat hoor je nog steeds een beetje terug in het Vlaams ook, hè, zeg je erbij.
2: Ja, dat klopt. In het Vlaams ken men het woord verdiep gewoon nog.
0: Ja, het andere woord voor vliering of zolder is verdiep. Ja, bij deze. Heel mooi. Het woord verdieping komt er letterlijk vandaan... dat een huis dieper werd gemaakt als je het van bovenaf bekijkt. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Komt een bericht gelijk binnen van Mark. Ah, deze man heeft zich er duidelijk in verdiept. Hey. Heb je ook een mooie voor je pas vandaag jaar oud? Laat het weten. Stuur hem maar met de Kink-app.

0: in een gezellige setting met andere medekinkers. Als eerste ter wereld het nieuwe Muse-album horen. En op 29 november naar Muse in de Ziggo Dome. Je wint het allebei zodra de Kink prijzigheid voorbij komt galopperen. En ik beloof je dat die geit voorbij komt binnen nu en 20 minuten. Net zoals Herman Brood, Incubus en de bekendmaking van de nieuwe Kink XL. Kink.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Waarmee?
8: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken, blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met twee postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door files in het zuiden des lands. Werkzaamheden veroorzaken veel extra vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De A44 is namelijk dicht voor langere tijd tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op de A4. 25 kilometer file, de vertraging is meer dan 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file, 30 minuten vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 10 kilometer file. De weg is dicht en verkeer kan omrijden via de A16, maar ook via de A2 natuurlijk. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A59 Zonzeel richting Den Bosch, nog steeds door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden. 3 kwartier vertraging. Kink.

0: Een fantastische uitspraak, oké. Ja, ik vind jou bijna net zo leuk als mezelf. Ik weet wel waarom ik kom, joh. Herman Brood en his wild romance. Goedemorgen. 8:10. En vandaag is het...
1: Zonnebril weer.
0: Ja, sterker nog, het is krankzinnig lekker weer. Er kan wel een stevige wind staan aan de kust. Maar verder is het zonnig en droog. Temperaturen varieert een klein beetje in het noorden van Nederland. 23 graden, in het zuiden 32. Komende dagen tropisch warm. Ach, jongen. Ja, maar echt ook. Echt vol boven de 30 graden de komende dagen. We kennen ons al nog op, mensen. Dat wordt nog lachen, gieren en brullen. Ja. Laat het maar meemaken. Aardig lijstje naar buiten gekomen vanochtend. Als je een carrière switch overweegt... of je staat aan het begin van je arbeidsmarktloopbaan... wat zijn dan beroepen waar je het beste op kan inzetten... als je een grootst mogelijke kans maakt op daadwerkelijk een baan? Kijk, sowieso, er zijn nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden. Dus op zich kun je altijd wel iets gaan doen. Maar het liefst iets wat je ook wel een beetje leuk vindt natuurlijk. Ja, het is niet slim om te mikken op een baan in de reclamewereld... als klantenservice-medewerker, grafisch vormgever, vertaler of tekstschrijver. Daar heeft AI echt wel echt een stempel op gedrukt. Daar kom je voorlopig dan steeds minder tussen. Want ja, daar hebben we AI voor tegenwoordig. Maar zie jij AI al een vrachtwagen besturen? Nog niet, of een houten schuur in elkaar timmeren? Nee. Nee, beroepen waar je op in moet zetten als je geen last wil hebben van AI. En dus gewoon een grotere kans op een baan. Zijn onder andere wegenbouwmachinist, logistiek medewerker, horeca medewerker, kok, timmerman, loodgieter, elektromonteur, buschauffeur, vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige en dat vind ik heel bijzonder, vintage verkoper. Nou weet ik dat heel veel mensen voor de lol af en toe eens een keer een rondje door een kledingkast gaan en dan alles op vintage kwakken. Ik heb weer een rondje kledingkast gedaan, check naar vintage. Maar om daar, kun je daar een beroep van maken? Hoe kun je een beroep maken van vintage verkopen? En sowieso, het woord vintage verkoper. Is het niet een beetje hetzelfde als gewoon... Antiquaire? Of rommelmarktmedewerker? Nee, ik ben vintage verkoper. Een beetje hetzelfde als... Je bent toch schoonmaker? Nee, ho. Ik ben interieurverzorger. Oh, zo. Hey Michiel, je bent ook programmamaker? Nee, ik ben gewoon dishjockey. Ik stel er niet zoveel voor. Het is maandagochtend. En deze week is bij Kink een mooie week als je fan bent van de band Muse. Vrijdag komt hun nieuwe album uit, The Wow Signal. Ik sprak met bassist Chris. Mooi interview geworden. Dik 20 minuten. Dat kun je vinden via kink.nl of op ons YouTube-kanaal. Over dat album. En ook waar komt de naam Wow Signal eigenlijk vandaan? Ik zal zo een klein stukje laten horen aan je. Maar deze week kunnen we jij dat album al laten horen voor de rest van de wereld. Het album komt dus vrijdag uit. Maar woensdag, overmorgen, ben je al meer dan welkom bij een speciale Kink luistersessie in Space Expo Noordwijk. Het is toch een beetje een ruimtethema, dit album. Dus we dachten, dan moeten we het opzetten in Space Expo. Dat lijkt me wel vet. Samen met heel veel andere Kink-luisteraars, lekker luisteren naar het album. Daar ben je van harte welkom bij als je de prijzigheid hoort. En omdat we dan toch in een goede bui zijn, want dat zijn we eigenlijk altijd wel bij Kink, krijg je niet alleen 2 tickets voor die luistersessie, maar ook tickets voor Kink Presents Muse op 9.

vrij abrupt einde. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij deze nog eventjes zou pakken, maar dan doe ik het zo. Hop. Ja, de Kinkprijsrijd kwam voorbij. Wil jij naar Muse, de luistersessie en het concert? Moet nu even een bericht sturen met de Kinkcap. Hey, ik zeg je heel eerlijk, ik heb hier niet per se... Dit is niet eens per se mijn schuld. De keuze is niet door mij gemaakt in dit specifieke geval. Maar ik ben er wel blij mee. 21 augustus komt hun 20ste album uit. Het is weer een album zonder titel, maar gewoon hun bandnaam. Maar omdat er een bepaalde kleur aan zit, gaat dit album de boeken in als The Gold Album. Weezer komt terug en ik zeg je heel eerlijk... De grootste Weezer-haters zijn de Weezer-fans. Weezer heeft echt heel slechte dingen gemaakt in de loop der jaren. Echt. Maar ik zeg je ook met hand op het hart... dit is het beste wat ze in jaren hebben gemaakt. En daarom heeft deze week Weezer samen met Wednesday... de Kink XL in de handen met We Might As Well Be Strangers...

krijg een bericht binnen van Bart. Zo voorspelbaar. Weezer heeft een nieuwe single uit, gelijk King XL. Nou, Bart is de eerste King XL voor Weezer sinds King bestaat, dus hou je bek, Bart.

0: Faces en Some Might Say bij King Alternative Rock Radio. Er komt een klein beetje rook uit onze inbox, maar volgens mij werkt alles wel.
1: Deze week op King. Tickets for Muse.
2: Hallo, met jullie.
0: Hallo, is het jullie?
2: Goeiedag.
0: Ja, jullie met Michiel van King. Goedemorgen.
2: Hey, Michiel.
0: Gelijk een fijne, grote, gulle lach aan de andere kant van de lijn.
2: Jazeker.
0: Jij stuurt dat je op het fietsje naar Space Expo zou kunnen woensdag.
2: Ja, absoluut. Ja, dat gaan we regelen.
0: Het is ook gewoon een heerlijke fiets weer nog een keer.
2: Ja, het is hier echt een thuiswedstrijd voor mij. Ik denk een kwartiertje fietsen.
0: Nou ja, ideaal. Ja, komende woensdag in Space Expo. Want de Wow Signal is helemaal een ruimte geïnspireerd album van Muse. Dus dachten we, als we dan toch het album als eerste mogen laten horen aan de Kink-luisteraars, dan bij Space Expo. Dat is dus woensdag. Ik wil je bij deze uitnodigen. 2 tickets krijg jij voor de luistersessie. Dus jij gaat als eerste ter wereld samen met een groep gezellige medekinkers onder bezielende leiding van voor mij is Jim erbij. Nou, we kijken wel. Naar het nieuwe Muse-album luisteren.
2: Heel vet.
0: Hey, en als je daar dan toch bent,
2: ja,
0: geven we je ter plekke ook heel graag 2 tickets voor King Presents Muse op 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Ah, man, dit is echt gaaf. Er is niks gelukt de afgelopen week met kaarten kopen. Echt geweldig. Hier ben ik heel erg blij mee.
0: En bij deze, het is gewoon gelukt, want je luistert naar King en dat is altijd het beste idee. Dat blijkt me weer.
2: Dat blijkt inderdaad. Hey, dankjewel, Michiel. King de beste.

0: vanmorgen.
1: Speciale Kink luistersessie voor het nieuwe album The Wow, Signal van Muse. En ook tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. Die tickets voor de luistersessie geven we nog tot en met morgen weg. Ja, dat zeg ik goed. Oh, de woensdagochtend ook nog. Woensdagochtend maak je ook nog kans om 's avonds die luistersessie bij te wonen. De tickets voor Kink Presents Muse blijven we daar ook nog weggeven. Dus tot en met woensdagochtend win je bij de prijzigheid en luistersessie tickets en Ziggo Dome tickets. Daarna alleen Ziggo Dome tickets. Ook niet vervelend, laten we eerlijk wezen. Je hoorde zojuist Jurjen dolblij zijn. Hij is bij beide events aanwezig. En mocht je ook kans willen maken, dan luister je vanmiddag weer extra aandachtig tussen 3 en 6 naar Stefan Koren in de Kink Middagshow. Om te kijken of hij zijn stem nog heeft na een weekend op de camping bij Pinkpop. En B, om die prijzigheid binnen te slepen. Ik geef je ook vast een hint. Vanochtend om 10 uur zou ik even extra aandachtig luisteren naar Erik Kortom. Want het zou zomaar kunnen zijn dat hij een nieuw Kink Presents concert bekendmaakt. En ook meteen daar de eerste 2 tickets voor weggeeft. Oh, ja. Dus dan over Muse. Niet alleen deze week kaarten te winnen, maar ook tof om extra veel aandacht te geven aan het album en alles daaromheen. Ik sprak bassist Chris Wolstenholm van de band vorige week. Heel leuk gesprek was dat. Hij in zijn thuisstudio en ik hier in de Kink, nou niet de Kink, op Kink kantoor. En was een mooi gesprek. Ging het onder andere over de Wow Signal. Misschien heb je daar een klein beetje verdiept. De Wow Signal is een geluid dat iets van 40 jaar geleden werd opgevangen vanuit de ruimte. Een heel raar signaal. En dat heet de Wow Signal. Maar waar komt dat woord nou precies eigenlijk vandaan? Hoezo de Wow Signal?
2: It was kind of some weird, mysterious signal that came from out of space that nobody really knew where it came from or what it was. And I think that the guy who discovered it, when he discovered it, literally just wrote, wow. You know, it was just such an amazing kind of phenomenon.
3: That's where the name comes from, really.
2: So that's where the actual name of it came from.
1: Het heet gewoon echt een wow signal. Omdat de man die het ontdekte echt dacht, wow, wat een gaaf signaal. Wow. Nou, prachtig. Het hele gesprek met Chris vind je in de Kink app en ook op ons YouTube-kanaal.
4: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow Signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse-luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase?
0: Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD. Of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
24: Half 9. Kink. ANP Headlines.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen, meldt de NOS. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. In de baal, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwe lijst van kansrijke beroepen. En het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschadeherstel te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid. Dan het weer van Weer Online. Droog en zonnig vandaag, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt daar zo'n 21 graden, maar in Brabant en Limburg 29 tot 32 graden.
26: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met veel bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar, langdurig door werkzaamheden, staat het op de A4 helemaal vast. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Daarom 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 5 kilometer file bij Afrit Numansdorp. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen nog steeds op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 11 kilometer file tussen Waspik en Afrit Heusden. Op de N57 Middelburg Rotterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Hellevoetsluis en Afrit Brielen. De weg is weer vrij.
27: Kink.

0: Triomfeenstra.
1: En ook The Pretty Reckless, When I Wake Up, hoor je aan de presence of the USA in Peaches.
2: Kink. Kink staat koffie, kopje, kraantjes.

0: Oud Kink XL van Violet Grohl, Bug in the Cake. Bijna tijd voor 3 uur lang Erik Corton op je radio. Eerst tijd voor de band die vanavond te vinden is in de Oosterpoort in Groningen. In Heler.
1: Veenstra vertelt.
0: In Heler is al gevormd in 2012. Met de paplepel ingegoten? Ja, ik noem het nog 1 keer. Frontman Elijah is de zoon van Bono van U2. Dus je hebt al een heel groot voorbeeld in de buurt. Zo rond 2018 begonnen ze een beetje hun rol te vinden. Oké, deze band willen we zijn. Maar Elijah zelf worstelde nog steeds. Want wie wil hij zijn op het podium? Als je dan toch kijkt naar de vader, die heeft al heel veel verschillende rollen gespeeld in heel veel verschillende tours, rond heel veel verschillende albums. Maar wie is Elijah als artiest op het podium? Een rock'n'roll dude zoals Elvis? Wil hij meer een soort van mysterieus-achtige figuur zijn als The Joker met een made-up smile? Of gaat hij voor de bad boy, a killer, met dubieuze morele normen en waarden? De conclusie? Ik wil mezelf zijn. Enige probleem? Wie ben ik zelf eigenlijk? Wat is nou eigenlijk mijn eigen honest face?

0: nog steeds bij King. Zometeen 3 uur lang Erik Kortom. Luister extra goed over 1 uur. Om 10 uur maakt hij iets leuks bekend. Heb je vast van mij. En hij begint om 9 uur met de King 90s Break. 3 tracks uit de jaren 90. Waarvan de titels verstopt zitten in deze zin. Oh ja, in de troost van jou vond ik een kogel met vlindervleugels. Nou, die laatste is denk ik wat makkelijkst. Oh ja, in de troost van jou vond ik een kogel met vlindervleugels. Die 3 tracks, zo bij Erik.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn veel files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 10 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam 26 kilometer stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door werkzaamheden aan de A44. Die is dicht vanaf afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A27 Breda richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Hank en knooppunt Gorkum. De weg is daar dicht tot 17 juli. En verkeer rijdt om via de A16 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file bij Renkum van 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer.
15: Kink. Kink 90s break.
18: Goedemorgen op deze maandagmorgen. Na een heet, stoffig en soms ook een beetje nat pingpop weekend gaan we gewoon weer verder met de dagelijkse zaken. En wel de Kink 90s break van vandaag. Komt ie, hè? Oh ja, in de troost van jou vond ik een kogel met vlindervleugels. Slaat helemaal nergens op, maar ik denk dat je weet over welke 3 platen het gaat. Oh ja, in de troost van jou vond ik een kogel met vlindervleugels. Het gaat over deze 3. The world is

maakte. Oh ja, in de troost van jou vond ik een kogel met vlindervleugels. Smashing Pumpkins. Yes en Enrique, hartstikke goed gedaan. Wat ga ik nog meer doen de komende 3 uur? Hartstikke goede muziek. Onder andere Hozier, System of a Down. May is Nothing But Thieves and an Evolution.

0: Somebody You Shouldn't Have. En daarvoor Hozier, Take Me to Church. Zometeen hier op Kink onder andere Fall Out Boy, R.E.M. en The Rolling Stones.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.

Fallout Boy hoorde je Dance Dance. Ik weet niet wat jouw verhouding is met de band R.E.M., maar ik heb er nooit zo heel veel mee gehad. Oeh, dan wordt Michiel boos, want die is een groot R.E.M.-fan natuurlijk. Nee, ja, ik vond het altijd een beetje een... het deed me niet zoveel. Het zei me niet zo heel veel. Maar vanaf het moment dat ik begreep dat al mijn helden wel allemaal groot fan waren van Michael Stipe, dacht ik, nou, laat ik dan toch eens een beetje iets meer in die band duiken. En daar... Ja, dan ben ik toch niet alles, want ik vind niet alles even leuk. Maar vooral de gedrevenheid in de teksten van R.E.M., daar kan ik dan toch wel heel erg blij van worden. Onder andere deze, The One I Love. Dit is R.E.M.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Go Back to the Zoo, Last Dinner Party en Soundgarden.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld €4.000 per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was. Kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel het helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest, nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden.
0: Ja, heel even hoor, voordat we verder gaan, heb ik goed nieuws. Ik heb namelijk een officiële bekendmaking. 18 februari 2027 staan Editors in de Ziggo Dome. En dat is een King Presents, geloof het of niet. Dat is mooi, toch? Geweldig, ja. Nou, dat was het. Nee hoor, de kaarten die zijn nog niet te koop, maar ik heb er al wel 2. Ik heb er al wel 2. Als jij heel graag naar Editors wil op 18 februari 2027... misschien heb je ze op Pinkpop gezien, dacht je... nou, dat is voor het eerst dat ik deze band zie, wil ik nog wel een keer. Laat me dat dan weten. Via de Kink-app stuur mij een appie waarom jij daar naartoe wil. En wie weet, dan heb ik straks kaarten voor je. De eerste 2 kaarten dus voor King Presents Editors... in de Ziggo Dome op 18 februari 2027.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Nu zeer snel van start met Stone Sour, dus Through Glass.

aangekondigd. Supermooi. Op 27 in 2027. Op 18 februari staan ze in de Ziggo Dome. Ik krijg heel veel appjes binnen, dus ik zal moeten gaan kiezen. Ik denk dat ik het maar gewoon blind doe zometeen. Straks heb ik dus twee kaarten voor je voor Editors in de Ziggo Dome. Eerst twee absolute grootheden. Zometeen Blitzkrieg Bob van de Ramones. Maar eerst Soundgarden en Burden in My Hand.

0: straks aankondigen. Ze staan op 18 februari 2027 in de Ziggo Dome. Ik heb gevraagd of jij er naartoe wil. Ik heb blind geprikt. Hallo, wie is daar?
1: Hey, goedemorgen. Ik ben Edwin
0: Hof. Nou, heb jij voor mazzel op deze maandag? Dat ik een gezonde hand van kiezen heb. Ik heb goed nieuws voor je.
1: Wat gaaf, leuk.
0: Ja, jij gaat namelijk met tweetjes naar de Ziggo Dome in 2027, naar 18 februari, naar Editors.
1: Oké, dan. Super. Nou, dat vindt mijn nichtje heel erg leuk, denk ik.
0: Hartstikke goed, man. Gefeliciteerd.
1: Top, super, man. Dankjewel.
0: Zometeen natuurlijk gewoon verder hier op King, met onder andere Evanescence en de Queens of the Stone Age. King.
2: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. King zet ze op een rij in de King Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

eventjes uit. Niemand weet hoeveel. Maar het is wel iemand die met haar new wave pop en opvallende imago stem een groot stempel drukt op de jaren 80. Dus ze zal inmiddels een x-aantal jaren oud zijn. Gefeliciteerd, Cindy. En tot Rundgren is ook jarig. Producer, multi-instrumentalist en solomuzikant. Werkte niet alleen aan eigen werk. Produceerde ook onder andere Meatloaf, New York Dolls en XTC. En David Bowie brengt er 1973 op 22 juli Live on Mars uit als singeltje. Nummer stond al op Hunky Dory, het album, hè, maar krijgt door Bowie's Ziggy Stardust succes een tweede leven. Groeit uit tot een van zijn meest geliefde nummers. En daarom draai ik hem. Dit is David Bowie in Live on Mars.

0: Zometeen hier op King onder andere Franz Ferdinand, Enter Shikari en een bandje dat een kledingstuk voor dit weer bezingt.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66 en die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer.
16: King Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Franz Ferdinand en Toshika.

0: Ik heb gisteren mijn tournee afgesloten met dit. Met een matinee, mijn toneeltournee. Ja, gistermiddag om 3 uur speelde ik mijn allerlaatste voorstelling van Pa. Heb ik er 90 gedaan in een tijdsbestek van nog geen 6 maanden. En het was mooi. Het was echt mooi, maar het was ook mooi, zou ik maar zeggen.
1: Dit is Kink.
0: Franz Ferdinand hoorde je, matinee. Zometeen een liedje van Circle Waves over een

0: Zometeen hier op King, onder andere Alanis Morissette, Wodan Boys en een fantastische King Kong Top 1000 Classic van een duo.
1: King. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Oranje fans opgelet. KPN.

0: je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Kink.

album Top 1000 Classic van vandaag is voor Royal Blood. En die heet Royal Blood uit 2014. Hele album werd opgenomen door drie mensen. De twee leden van Royal Blood, dus Mike Kerr en Ben Thatcher. Maar ook de producer Tom Delgatty. Die het een uitdaging vond om de twee instrumenten, basgitaar en drums, zo groot mogelijk te laten klinken. En pompte de sound dus ook dientengevolgen flink op. Aanloop van de release was er wel eentje met best hoge verwachtingen. Een aantal singles wisten de aandacht te trekken. Maar het was een Royal Blood shirt dat gedragen werd door Matt Helders van Arctic Monkeys op Glastonbury. Dat voor heel veel aandacht zorgde. Want Royal Blood mocht ook nog eens een keer het voorprogramma van de Monkeys verzorgen bij een aantal concerten daarna. En toen waren de verwachtingen echt sky high. Het is de debuutplaat van dit duo. Daarom zijn de nummers op verschillende plekken en op verschillende punten in hun leven geschreven. Come On Over schreef Kerr al voordat Royal Blood ooit bestond. You Can Be So Cruel werd geschreven na een avond flink zuipen. Better Strangers werd dan weer geschreven tijdens de toeren. En dat was het laatste nummer waar Tweetal mee kwam en waarmee de plaat vervolmaakt werd. Goed, Royal Blood van Royal Blood is vandaag de King Kong Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen 10 Ton Skeleton, maar eerst Little Monster.

0: Mooie maandag. Ik wens je veel plezier zometeen met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij ook. Hoi.
1: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Boekholt. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: De relatie met jezelf. The Kill. 30 Seconds to Mars. Kink.

Hele goede maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Nou, het is zomer. Dat hebben we geweten, toch? Jeetje, meneetje, wat was het echt bloody hot, om het zo maar even te zeggen. Mijn weekend was 50-50. Zaterdag was heel leuk. Zondag was iets minder, maar uiteindelijk wel met een bevrediging. Kom er zo meteen op terug. Eerst even lekker muziek. EMF, Unbelievable, Bring Me The Horizon. En we glijden erin met Radiohead en Karma Police.

0: Hij staat bekend om zijn enorme stembereik van maar liefst 5,5 octaaf. En uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat hij hiermee de breedste vocale range heeft van alle bekende zangers. Jawel, hij overtreft zelfs iconen als Mariah Carey en Prince. Axl Rose heb ik het over. Je hoort hem zometeen met zijn beentje. Guns N' Roses, You Could Be Mine, ook Arctic Monkeys en Green Day onderweg.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: King.

schaal van hoe was jouw weekend, was het voor mij 50-50. De zaterdag die was helemaal fijn en prettig. De zondag iets minder, al eindigde het wel weer goed. Het zit namelijk zo, ik kreeg een nieuw digitaal tv-kastje. Ja, dus dat moest opnieuw geïnstalleerd worden. Nou, is dat altijd eventjes van gaat dat meteen goed of wordt dat pielen? Maar ik dacht, ik heb de hele zondag, ik ga rustig gaan beginnen, geen stress. Dat ging goed, geen probleem. Alleen, waar zat nou het probleem? Ik ga maar vast lachen. Wij hebben thuis nog steeds een ouderwetse DVD, Blu-ray, CD-speler. En die zou ik heel graag willen ontkoppelen, maar mijn dochter van 15 die wil dat absoluut niet. Want die kijkt nog geregeld oude DVD's, bijvoorbeeld Disney-DVD's. En ze zit weer helemaal into de CD's. Dan heeft ze ook een portable CD-speler, maar ze heeft nu ook ontdekt dat dat natuurlijk af kan spelen in de woonkamer via dat ding. Dus ze had tegen me gezegd, wat er ook gebeurt, ik wil echt weer dat die DVD, CD ertussen komt. Nou, dat was even pielen. Ik heb zoveel geleerd over aansluitingen, snoertjes, plugjes, pinnetjes, mannetjes, vrouwtjes, dat ik bijna zelf een technisch bedrijf kan beginnen. Zo voelt het althans. En het is me gewoon gelukt. Ik stond op het punt om het uit het raam te gooien, en toen ineens viel het kwartje. Ken je dat? Dat je denkt, ja, nou heb ik hem. En toen paste alles, en alles doet het weer. Dus uiteindelijk ben ik toch heel erg trots op me. En nou ja, kunnen we thuis dus weer ouderwets cd's afspelen. Nou, hier bij Kink draai ik ze niet vanaf cd. Gewoon vanuit de computer op dit moment. Higpi, Bush en nu Turnstile.

0: De nieuwste van Muse, de allernieuwste van Weezer. Die hoor je zo meteen hier op Kink. Maar ook drie fantastische tracks uit The Zeros in de Kink Zeros Break.
1: Kink. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Het kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg in de war raken. Dat wordt dus onderzocht. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Donkere nasleep van een relatiebreuk. Little Black Submarines, The Black Keys.

29 november. En daar doen we dan ook nog toegang bij voor een exclusieve luistersessie van het nieuwe album van Muse, aanstaande woensdag. Jazeker. En wat moet je daar dan voor doen? Nou, gewoon lekker naar Kink blijven luisteren. En als je de prijzigheid hoort, als de donder appen dat je graag naar Muse wilt en naar die luistersessie. En dit is Muse met Cryogen.

0: Wat verdween er in de zero's na 55 jaar trouwdienst? Ga ik je zo meteen vertellen tijdens de King Zero's Break. En dan ook 3 tracks uit die zinderende zero's. King.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: Tijd voor de Kink Zero's Break. En ik vroeg net, wat verdween er in de Zero's na 55 jaar trouwe dienst? Nou, is er natuurlijk heel veel verdwenen. Maar dit was toch best wel een dingetje. Dus na 55 jaar verdween het. En ik kan je alvast vertellen dat het dit jaar, 20 jaar geleden is, dat het verdween. Het analoge signaal via de ether wordt dan definitief afgesloten. We gaan dan compleet digitaal. Bye bye analoog. Dus dat was best wel een dingetje. En daar werd ik afgelopen weekend ook weer mee geconfronteerd toen ik dat kastje weer helemaal opnieuw moest instellen. Dat ik dacht, ja, dat is niet meer zoals vroeger. Hè? Maar dus al 20 jaar zijn we gewend aan die digitale televisie. Het was natuurlijk al in de jaren 90. Maar ja, vanaf 2006 dus geen analoog signaal meer. En sinds 2010 weten we niet beter meer. En hoe zat het dan met de muziek in de Zero's? Nou, ik kan je vertellen, daar zat het ook hartstikke goed mee. Ik blik even met je terug. Zometeen beginnen we... Nee, we beginnen niet. Zometeen heb ik voor je All American Reject met Give You Hell uit 2008. Leuk om weer te horen. Uit 2006 Magic Numbers met Take a Chance. En de officiële aftrap van de Kink Zero's Break van vandaag, die wordt gedaan door Editors met Racing Rats. Veel plezier in de Zero's.
1: Kink. Zero's Break.

I'm not gonna put you through hell, zo ben ik helemaal niet. Dat was hem weer voor vandaag, de Kink Zero's Break. Na 3 uit de zero's is het alweer tijd voor kerstverse muziek. Ik kies voor Weezer, We Might All Be Strangers. En daar zijn we erg enthousiast over deze week.

0: what you used to do.
1: Isabel hier tot 3 uur op Kink. Zometeen heb ik onder andere muziek voor je van de Cardigans, Kings of Leon, Mumford & Sons met Little Lion Man. En nu nog steeds een van mijn favorieten. Het is een verdrietig nummer, maar ook wel weer vrolijk. Orange County Gorillaz.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad. Daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. King.

van gedachten veranderen. Dat moet kunnen, is helemaal niks mis mee. Ook op het gebied van muziek. Je hebt dat vast wel eens gehad, dat je een album helemaal grijs hebt gedraaid. Dat was je lievelingsalbum. En ineens matcht het niet meer helemaal. En heb je andere favorieten? Op 6 juli dan beginnen wij weer met het uitzenden van de album Top 1000 hier bij Kink. En jij mag mede bepalen welke daar dan in komen te staan. Hoe meer stemmen, hoe beter. En het gaat natuurlijk om oudere albums, maar ook om nieuwe albums. Wij geven al een heleboel suggesties, maar je kan zelf ook je eigen keuzes toevoegen, zodat er ook weer nieuwe tracks, platen, albums in die lijst kunnen komen. Dus ga even naar de Kink-site, kink.nl/stem voor de album Top 1000, die we dus uitzenden vanaf 6 juli. En ik blijf het zeggen, hoe meer stemmen, hoe meer vreugd. En wie weet treffen we dan bijvoorbeeld wel The Haunted Youth zometeen in de lijst.

0: Aankomende donderdag tot en met zaterdag dan vindt in Limburg het Jera On Air Festival plaats. Het festival voor punk, hardcore en metalcore. En onder andere daar op vrijdag headliner The Offspring. Je hoort ze zometeen hier op Kink. Ook de Red Hot Chili Peppers en Urban Dance Squad onderweg.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Ook bij Plus. Plus Spareribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: I'm not impressed, no.
1: Urban Dance Scott met Fastlane. En het grote deel van mijn collega's die hebben dit weekend in de Fastlane gezeten. Die hebben echt zichzelf uit de naam.

ga fluitend de deur uit. Het zit er voor mij weer op. Stefan neemt het van me over en ik zei het net al. Hij heeft het zwaar, hard gewerkt op Pinkpop. Wees een beetje lief voor hem. Ook voor Jim daarna. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur. Same time, same place, hier op Kink. En ik laat je nu achter met Pom en die zegt hi, terwijl ik zeg bye.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ja, het is...

0: Albertijn.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
3: King, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
5: Goedemiddag, zometeen nieuwe muziek van The Warning na Pulp en Disco 2000.
6: King.
7: Oh, wat een week.
8: Oh, wat een week. Het is nog een maandag, hoor.
7: Wat bemoei jij je mee?

0: it's a ritual.
1: Nieuwe muziek van The Warning. Drie zussen uit Mexico die over 2 weken op Rock Werchter staan. En ik ben heel benieuwd hoe dit live klinkt. De nieuwe van The Warning heet Ritual.

voeten doseer. Vallen tot aan de knieën 20 kilo lichter vanwege al het vocht wat eruit gezweet is. Maar ook een enorme lach op de bakkers van een fantastisch Pinkpopweekend. Misschien was je er ook wel bij en anders, let op, doe ik een stapje opzij. Maak ik even ruimte voor je op de roze wolk. Trekken we je er gewoon op, doen we gewoon alsof je erbij was. En trekken we je helemaal mee die energie van zo'n festivalweekend in. De Killers hoorde je, All These Things That I've Done op King. Stefan is mijn naam, net terug dus van Pinkpop. Hoor je wellicht ook aan mijn stem, die is wat ruw. Maar dat lijkt me alleen maar een goede reden om nog meer fijne muziek te draaien. Inhaler hoor je na Pink Floyd.

0: Sum 41. Fat Lip.
1: Korenslag.
0: Het is 3 minuten voor 4:30. En het is, mocht het je nog niet zijn opgevallen, warm. Dus we moeten af en toe even het hoofd een beetje koel houden. Heel eventjes achterover leunen. Even diep inademen, goed uitademen. Zodat je voldoende rust pakt om ook de warmte door te komen. En een goede manier om een beetje rust te pakken is door een kort spelletje te spelen. Dat spelletje spelen we elke maandag tot en met donderdag op Kink. Dat heet Korenslag. Ik ga je laten horen wat het koor vandaag heeft gezongen. Weet jij wat het origineel is? Dat origineel hoor je zo meteen namelijk. Maar weet jij titel en artiest hiervan? Dat is de vraag, maar weet je het antwoord? Zo ja, geef het dan door. Titel en artiest via de Kink-app. Een goed antwoord, dat levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over een minuutje of 3. Net als de nieuwe van Violet Grohl en Lenny Kravitz zometeen.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
13: we Oranje. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

Hij komt ook weer naar Nederland binnenkort, hè? Over een maandje dan staat hij op Bospop. Lenny Kravitz, Always on the Run. 62 inmiddels, die man. Als je dat dan vergelijkt, Robert Smith, die afgelopen weekend op Pinkpop stond, die is 67. Ze zijn generatiegenoten, dat je dat dan naast elkaar zit. Stay the Hour, je nu op Kink. The Day After Tomorrow.

0: Placebo en Beautiful James, dit is King.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen in het ANP Nieuws, een primeur voor het Nederlands elftal komende donderdag. En dan denk je, wat dan? Gaan ze een keer goed voetballen? En dan zeg ik niet zo cynisch. Niet zo cynisch, ze waren zaterdag waren ze goed het voetballen. Dat is niet voor het eerst. Maar er is wel een andere primeur. Je hoort zometeen welke en ook Tom Petty over een paar minuten.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
7: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
13: Er staat al 260 kilometer file. Op een aantal wegen heb je extra vertraging door ongelukken, zoals de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dan staat het stil op de A16 Rotterdam-Breda. Over 3 kilometer voor de Drechttunnel wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo 20 minuten extra door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A58 richting Breda vanuit Eindhoven tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is nu weer vrij.
17: Kink Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
19: Zometeen hoor je Tom Petty na Limp Bizkit. Take a look around.

0: Tom Petty, Free Fallin' op Kink. Zometeen hoor je ook Alanis Morissette en de nieuwe van Nothing But Thieves. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 22 juni. Het is de datum die de geschiedenisboeken ingaat door Keir Starmer. De Britse premier, hij lag al maanden onder vuur. Hij heeft vandaag besloten om af te treden. En zoals het dan gaat in de politiek is er meteen een mogelijke opvolger opgestaan. Andy Burnham lijkt goede papieren te hebben om de nieuwe premier van Groot-Brittannië te worden. En dat is een man, ja, hij schijnt dus het liefste beslissingen, belangrijke beslissingen te nemen in de pub. Dus ik ben benieuwd waar het de komende jaren heen gaat met de Britten. Want beslissingen nemen in de pub, ja, dat doe ik ook wel eens. Loopt niet altijd even goed af. Verder dalen de olieprijzen vandaag omdat de vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten positief lijken te verlopen. En het is warm. Ja, dat hoef ik je uiteraard niet te vertellen. Zou wat zijn als je er nu pas achterkomt dat het warm is omdat ik het zeg. Maar het is wel nieuwswaardig warm. En dat blijft het ook nog wel eventjes in Nederland, maar ook in de rest van Europa. In Frankrijk dan gaat het zelfs boven de 40 graden qua temperatuur. In Duitsland is het 38 graden, Engeland 35 graden. Heel Europa zit in de hitte. Dus ja, als je dat zo dan tegen elkaar afzet, dan snap ik wel dat er mensen zijn die belangrijke beslissingen in de pub nemen. Want dan heb je er tenminste nog wat te drinken bij en wat verkoelends.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Zometeen Alanis Morissette na Nothing But

0: Alanis Morissette. Ironic op Kink. Het is 19 minuten over 4 en ik zal eerlijk met je zijn. Het verbaast me dat ik hier nog zit. Afgelopen weekend, wellicht heb je het meegekregen, was Pinkpop. Een weekend lang goede muziek, mooie feestjes, gezellige mensen. En ook hier en daar, dat was in heel Nederland, wat onweer. Wat ik zeg, dat was in heel Nederland, dus ook Landgraaf kreeg wat flinke onweersbuien over zich heen. Onder andere zaterdag op zondagnacht. En hoe dat dan gaat, dan moet je weten. Pinkpop, de laatste act iedere dag, eindigt om 12 uur. En dan om 12 uur dan loopt dat terrein leeg. En dan gaat er een stoet richting huis en een andere stoet richting camping. En je merkt al in die stoet dat iedereen even de buienradar aan het kijken was. En dat het rond een uurtje of 1 keihard zou gaan onweren. En toen dacht ik onderweg naar die camping, ja, ik kan in mijn tentje gaan liggen. Ik kan beter gewoon naar de afterparty. Dan sta ik sowieso droog. Dan hoef ik ook die storm niet mee te krijgen. Dat lijkt me verstandiger voor iedereen. Alleen, je kent het, dan wordt het gezellig. En uiteindelijk was het 3:30 en toen stonden we er pas buiten. De regen was wel voorbij, dat was het voordeel. Maar toen zat ik te praten met Iris en Lisa. Die kwam ik daar tegen en daar stond ik mee te praten. En een beetje zo van klagend en lachend. Van maandag weer werken en dan is het nu zo laat en dat. En toen zeiden zij, oh, maar dan nemen wij jouw show toch over. Dan kun jij de hele middag lekker in bed blijven liggen. Zo moeilijk kan het niet zijn, zo'n radioprogramma maken. En dan hebben ze een dag later ook gecheckt bij Michiel Veenstra, die hier toch een beetje de boel runt, hè. Die heeft ook gezegd, als jullie er om 3:55 zijn, dan komt dat helemaal goed. Maar ja, het is inmiddels 4:50. We zijn al halverwege het programma. Nou kreeg ik een uur geleden nog wel van ze te horen via de Kink-app dat ze onderweg waren, maar dat Hilversum heel ver weg was ineens. Maar ja, wat ik zeg, ik ben een beetje verbaasd dat ik hier al zit eigenlijk.
1: Hallo, met Iris.
0: Hey Iris, jullie zijn nog steeds niet in de buurt van Hilversum?
1: Nee, zeker niet.
0: Had ik me helemaal voorbereid om lekker uit te slapen?
1: Oh, shit.
0: Zijn jullie inmiddels wel veilig van de camping en is het allemaal gelukt met terug naar huis rijden?
1: Ja, ik ben thuis inmiddels. Kijk. Lisa nog niet.
0: Kijk, oh, die is nog onderweg. Jullie hadden beloofd om dit programma over te nemen van me. Dat is dus niet gelukt?
1: Nee, oh shit.
0: Ik weet het wel goed gemaakt. Ik ga Youngblood draaien. Dus als jij nu dan even vertelt hoe Youngblood was, dan ga ik heel eventjes 2 tellen rust nemen.
1: Nou, dat was echt geweldig. Neem jij maar lekker rust.

0: Waar ik je zo meteen iets moet vertellen over dit geluid. En ja, dat is een heel irritant geluid. Maar geloof mij, dit wil je. Dit wil je 100%. Waarom, dat hoor je zo, net als Alex Sax. En op Radiohead.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Half 5. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Scholen stappen over op een tropenrooster, waardoor leerlingen kortere lesdagen en vaker pauze hebben. Ook oudere organisaties trekken aan de bel en roepen op ouderen goed in de gaten te houden. Voor hen is de hitte gevaarlijk. Door de warmte komen bij de dierenbescherming meer meldingen binnen over dieren in de problemen dan anders. Bijvoorbeeld over vee in de wei dat nergens kan schuilen. En bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. De FNV had een speciaal meldpunt geopend voor de beveiligers. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon met 24 tot 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer met vrijdag zelfs temperaturen tot 38 graden.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 350 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken nu. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook 25 minuten extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. En de A16 dan van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht. 35 minuten vertraging. De Drechtenoord staat even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Nijkerk en Ermelo een kwartier extra nodig door een spoedreparatie.

Black Sox Autopilot. Heb jij al gestemd op de Kink Album Top 1000? Gaan we over een paar weken weer doen. De beste albums ooit gemaakt op een rijtje zetten. Kink.nl/stem. Dan bepaal jij wat die beste albums dan ook daadwerkelijk zijn. Zometeen hoor je best heel na Arctic Monkeys. Leave Before the Lights Come On.

0: Bastille op Kink, Pompey. Liet je net dit geluid al horen? Komt aanstaande donderdag de wereld in. Dan snap ik het als je zegt, hoeft voor mij niet. Irritant geluid, maar dit is de wow-signal. Dat is een signaal uit de ruimte wat ooit ergens in de jaren 70 is opgemerkt door wetenschappers. Daarna is het nooit meer gehoord, dit geluid. En dat signaal is de inspiratie geweest voor het nieuwe album van Muse. Dat heet ook The Wow Signal. Komt aanstaande donderdag uit. Maar we hebben iets voor je geregeld.
1: Deze week op Kink.
0: Een dag eerder, aanstaande woensdag in Space Expo in Noordwijk, kun jij het album namelijk als eerste ter wereld horen. Hoe kun je erbij zijn? Heel simpel. Door de Kink-prijzigheid te vangen. Die kan ieder moment voorbij mekkeren. Zodra het over is, dan app je dat je hem hoort. En dan zou het dus kunnen zijn dat jij op die hele speciale plek, Space Expo, als je er wel eens geweest bent, het is helemaal, je wordt helemaal omringd door alles wat met ruimtevaart te maken heeft. En dat dan in combinatie met de wow signal, hè, wat uit de ruimte komt en met het nieuwe album van Muse. Jij bent dan de eerste ter wereld die dat hoort. En weet je wat we doen? We leggen er 2 tickets bij voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome op 29 november later dit jaar. Dus hoor je de prijzigheid? Laat het weten. Stuur een berichtje via de Kink app. Want dan krijg je dat hele Muse pakket jouw kant op gestuurd. Zometeen de nieuwe van de staat. Die heet The Fire. Eerst Soundgarden. Spoonman.

0: fire.
1: ANP Spoiler Alert.
2: Zometeen het nieuws van 5 uur. Daarin het nieuws dat zonnepanelen ervoor zorgen dat eieren uitkomen. Of in elk geval vandaag. Hoe het precies zit, je hoort het zo in het ANP-nieuws. Daarna de Charlatans.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Ouderenorganisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 400 kilometer file. Het is druk bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht 35 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten extra. Dan de N256 Goes-Zierikzee. heb je bij de Zeelandbrug een half uur vertraging en de andere kant op 20 minuten extra. Daar is daar een ongeluk gebeurd.
16: Ja, jeetje, weer een typische maandagavondspits.
17: Heepst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
18: Een zitzak is gewoon een bank zonder botten.
19: Filosofie, de oplossing voor elke file.

0: Buzz Dinner Party en Big Dog.
1: Met Marianne.
0: Hey Marianne, jij en Muse gaan al way back, hè?
1: Ja,
0: wat was het eerste album? Wat was het eerste album wat je van ze ontdekte?
1: Nou, even kijken. Dat was... Ik had nooit waarom ik gebeld geworden. Ik ben er veel meer plek aan. Die van 2001.
0: Ja, was dat Showbiz al? Nee, dat was 1999, denk ik, die daarna...
1: Nee, die was 1999 en die daarna kwam. Dat was de eerste die ik echt actief ontdekte.
0: Ja.
1: Oh, ik ben helemaal...
0: Marianne, laten we even rustig ademhalen.
1: Ja, ik overval een ademhaling.
0: Ik overval je ook natuurlijk, hè. Snap ik ook. Maar jij wil heel graag ook dat nieuwe album van Muse, The Wow Signal...
1: Ja.
0: Wil jij aankomende woensdag liefst al luisteren in Space Expo?
1: Jazeker.
0: En dan zou je eventueel ook nog wel naar de show van Muse op 29 november willen in de Ziggo Dome?
1: 100%.
0: Hé Marianne, jij hebt de King Prijzigheid gevangen. Jij gaat naar allebei die dingen toe.
1: Oh, dankjewel. Oh, ik ben zo blij. Ik ben helemaal flabbergasted, maar zo blij.

0: Instance of Kink. Morgenochtend in de Kinkstart bij Michiel Veenstra maak je weer kans op nou, die tickets voor aankomende woensdag. Voor die luistersessie in Noordwijk. En voor die tickets voor die show 29 december in de Ziggo Dome die Muse geeft.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Mensen met een muzikaal trauma. Misschien jij wel. Meld je via de Kink-app. Maar dat gevoel dat blijft hangen als je een concert gemist hebt. Het is ontzettend vervelend. Maar er valt van af te komen. Mocht je niet weten waar ik het over heb, ik zal je een voorbeeld geven van een muzikaal trauma. Medekikker Thomas had er een, die sprak ik afgelopen donderdag. En hij zou gezellig met zijn broer en zus naar System of a Down gaan. Alleen liep dat volledig in de soep.
2: We zouden naar een leuk concertje gaan.
0: Ja.
2: Alleen toen kwam er een of andere pandemie om de hoek kijken. Toen ging het allemaal niet door.
0: Ja, toen ging het allemaal niet door. Thomas heeft vorige week System of a Down toegediend gekregen van ons. En die liep huppelend uiteindelijk weer naar buiten. En die voelde zich weer helemaal oké. Want dat baalgevoel, dat was toch ietsje minder geworden. En dat wil ik jou ook bieden. Is er een concert wat jij gemist hebt? Laat het dan nu weten. Stuur een berichtje via de Kink-app. Dan stuurt de frontdesk je vanzelf naar binnen. En dan komt het helemaal goed. Zometeen hoor je ook Dropkick Murphys. Eerst de Charlatans. Dit is Kink met The Only One I Know.

Dropkick Murphys. You're the Rose Tattoo. Ken je dat je stiekem weet dat je je lichaam rust moet geven, maar dat je toch gewoon doorgaat? Volle bak, omdat je denkt, nou, mijn lijf die kan het wel aan. En dat je lijf dan na een poosje zegt, nee, kan het niet aan, nu is het genoeg. Medekinker Marieke, die kent het gevoel zeker, die heeft er nog spijt van. Waarom, dat hoor je zo meteen. En ook de Pretty Reckless over een paar minuten op Kink.

0: 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: 5:30. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het LAX zijn vorige week honderden klachten binnengekomen over de herexamens in veel te hete lokalen, waardoor leerlingen hun concentratie verloren. Scholen stappen nu vanwege de hitte over op een tropenrooster. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat zei kinderarts Illy bij de parlementaire enquêtecommissie. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. In Frankrijk zijn twee kinderen overleden door de warmte. Ze zouden zonder weten van hun moeder in de auto zijn gestapt en kwamen daar vast te zitten. In Frankrijk geldt code rood door de hitte. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en soms wat wolken. Het is maximaal 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op de maandag. Met de meeste vertraging nu in de Randstad en in Brabant. Zoals op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 35 minuten vertraging. Er zitten veel mensen tussen die moeten omrijden omdat de A27 langdurig dicht is richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen. En dat is vanwege werkzaamheden. Op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht 20 minuten vertraging. Dan de A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Uit knooppunt Gorkum word je de A15 opgestuurd. En de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen bij de Zeelandbrug minstens 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.

0: Afgelopen weekend nog een heel warm optreden gegeven op Pinkpop. Zelfs de beveiliging stond matte sponsen uit te delen. The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Kink, traumaverwerking.
0: Laten we er meteen induiken. Stel jezelf meteen voor, wie ben je?
2: Nou, ik ben Marieke.
3: Hallo Marieke.
2: Hoi.
0: We hebben het over 2013.
2: Ja.
0: Toen was jij net 4 maanden bevallen, zeg je?
2: Ja.
0: Dus je mocht weer?
2: Ja. Ja, ik dacht, ik ging er met gestrekt been in. Ik dacht, yes, best kept secret, here we come. Mm-hmm. Festivalseizoen. Het was ook dat we dachten, dit is een beetje zo'n festival waar je relaxed.
0: Even iets rustiger, je hoeft niet elk optreden in de moshpit.
2: Ja.
0: Dus kind, naar de oppas, naar opa en oma en dan jullie lekker de trein op.
2: Ja, opa en oma waren mee, dus we zaten in een huisje.
0: Oh,
2: en zij brachten ons naar het festivalterrein. En ik dacht, yes, ik ben er weer.
0: En toen?
2: En toen ben ik dag 1, denk ik, om 8 uur weer opgehaald. omdat ik iets te hard ging. En echt kapot was. Eigenlijk nog aan het ontzwangeren. Maar dat
0: geef je op dat moment niet toe natuurlijk.
2: Nee. Ja, en toen, ik weet niet meer of dag 1 was of dag 2 dat portret kwam. Mm-hmm. Maar
0: dat was de act waar je voor wilde gaan, toch?
2: Ja, daar ging ik voor. Ja, ik dacht, portset is ongeveer nooit in Nederland. Dus omdat ik haar dus gemist heb. En ja, echt zo verschrikkelijk.
0: Tijdens het optreden van portset zat jij dus in het huisje. Waarschijnlijk lag jij in het huisje ergens op een bed.
2: Ja.
0: Ja. Zo ontzettend balen. Om een klein... Hè, ik kan ze helaas niet naar Nederland halen. Die macht heb ik niet. Maar ik kan ze wel voor je draaien. Dus Portishead voor jou op de radio.
2: Oh.

Wordt dit dan een hoogste in de Kink Album Top 1000? Of zal het toch Dookie worden in de Kink Album Top 1000? Van Boulevard of Broken Dreams staat op het album American Idiot van Green Day. Maar ja, Dookie is ook te gek. Uiteindelijk bepaal jij het. De Kink Album Top 1000. Over 2 weken gaan we hem uitzenden. Met erin de beste albums ooit gemaakt. Stemmen kan via kink.nl/stem. Boulevard of Broken Dreams hoorde je op Kink. Zometeen The Black Keys. Eerst de band die vorige week ineens uit het niets nog werd toegevoegd aan de line-up van Rock Werchter over 2 weken. Bleach 93. Hun nieuwe heet Underrated.

0: Fastball and the Way. Eventjes checken hoe jouw stem klinkt. Nou, gewoon zoals vanavond.
1: Klinkt goed dus, ja. Niks aan de hand.
0: Terug van vakantie?
1: Hallo, ja.
0: Was dat lekker?
1: Jazeker, ja.
0: Zou je zeggen dat je uitgerust hier staat?
1: Nou, nee, dat niet. Nee. Dat heeft misschien te maken met 3 dagen in Landgraaf.
0: Ja, dat kan wel iets ermee te maken hebben.
1: Ja.
0: Maar je staat er weer.
1: Ja, zeker.
0: Goed dat je er bent.
1: Dank je.
0: Hoe zit het met scherpte?
1: Dat weet ik niet.
0: Oké, Jim Voorwald, we gaan jou even testen. Kingster. Zometeen namelijk de avondshow van Kink. Dit keer weer met Jim Voorwald, die dus terug is van vakantie. En die blijkbaar heel veel energie heeft na een weekend Pinkpop. Maar we spelen ook elke avond Kingster met jou. Waarbij de vraag is, welk liedje is ouder? Fastball the Way hoorde je zojuist. Jij begint zometeen met deze. Welcome over.

0: Ja, jij denkt meteen, Jim komt terug, dus ik maak het lastig. Want ik heb eigenlijk geen idee.
1: Nou, dan moet je gokken.
0: Gokken? Dan ga ik voor fastball. Gewoon omdat het kan.
1: Dat die ouder is?
0: Ja.
1: Ja, dat is goed.
0: Oh.
1: Ja, op zich. Het is niet het moeilijkste spelling. Het is 50-50, is het.
0: Dan wel. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee. Dat is inderdaad alsof je bij Weekend Millionaire zit. Maar dat de hulplijn van 50% eraf, of de twee antwoorden weg.
1: Precies.
0: En intelligent.
1: Maar je hebt helaas geen miljoen gewonnen.
0: Nee, helaas. Nee, ook niet. Nee,
1: kunnen we niet betalen.
0: Nee, dat kunnen we echt niet betalen. Nee. God, als we dat hadden.
1: Zometeen Jim Voorwald met dus...
0: Maar wacht even. Uit welk jaar komen ze beide dan?
1: Oh, ja, 98 en 2000.
0: Oké, okay, dus Fastball 98 en Danny Warhols 2000. Oké, okay, leuk.
1: Mag ik nu zeggen dat jij zo meteen bent en dat ik dan...
0: Ja, dat mag. Ik onderbrak je weer tijdens jouw eigen programma, sorry.
1: Dan zeg ik nu dat Jim er morgen weer is. Nee, dat ik... Tot morgen.
2: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen tijdens de herexamens, laat het LAX weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk, op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen.
0: Kink.
2: Laten we deze maandagavond beginnen met een turbo boost. En dat doen we door in te voegen op de Kinks pitstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie? Waardoor ga jij een versnelling omhoog? Laat deze plaat even weten via de Kink app. Sturen door, hoor je hem zo meteen naar de Dandy Warhols.

0: Er zijn een aantal platen die vallen onder de categorie mooi, hè? Wanneer je hem net hebt gehoord. En dat is, daar is dit zeker eentje van. Elbow hoorde je, Lippy Kids, aan het begin van deze avondshow. En dat betekent...
1: Kink Spitstro.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Het fijn om even lekker op die kingspits ook te scheuren. Ik zie Ilone bijvoorbeeld. Ja, ik zwaai even naar je. Ik toeter ook meteen even naar je. Ilone die is bijvoorbeeld aanwezig op de kingspits ook. Albert Jan is er ook bij. Hallo. Olivier. Hallo. Leuk dat je erbij bent. Erwin. Je had een kek pakje aan dit weekend. Ja, ik hou ervan dat als het zomers weer is, dat ik dan ook wel echt out there, zeg maar, hemdjes aantrek en zo. Maar goed, fijn dat je er bent, Erwin. Ik zwaai dus even daar ook wederom in een, wat ik dan een soort van Hawaii-shirt heb ik nu aan. Dus nou, als dat als dat je tevreden stelt, graag. Mirjam had ik volgens mij al genoemd. Maakt niet uit, ik haal je gewoon nog een keer in. Hallo Mirjam, goed dat je erbij bent. En Suzanne is er ook. Die zegt, hey Jim, via de Kink App dus. Ik heb afgelopen weekend niet één, maar twee keer Wodan Boys gezien op Pinkpop. Zou je even, wat mij betreft, kunnen nagenieten? Ik denk gewoon dat ik de nagenieten in ga zetten door Wodan Boys te draaien. En het komt helemaal goed, want Blindsided, daarmee ga je wel waarschijnlijk je omhoog, ja.
1: Kink Spitstrook.

Given to Fly. Pearl Jam hoorde je hier op Kink Alternative Rock Radio. Hallo, goeie avond. Wat ontzettend fijn dat je deze avond, voor deze maandagavond, voor Kink gekozen hebt. Ik ben Jim, dit is de avondshow. En ik vind het echt fantastisch om weer terug te zijn. Ik was even 2 weekjes even op vakantie. Ik heb voor het merendeel echt helemaal niks gedaan, joh. Ik heb, als ik ga vertellen wat ik allemaal gedaan heb, dan denk je misschien, goh, wat zonde van je 2 weken. Maar ik moest gewoon eventjes tot rust komen. Ik heb onder andere The Bear helemaal opnieuw zitten kijken. Dat is een televisieserie, dat gaat over een chefkok. Echt een van de beste series die er is, wat mij betreft. Zitten ook fantastische platen zitten daar zo nu en dan in. Save It For Later heeft Eddie Vedder daar bijvoorbeeld voor opgenomen. Dat is dan een cover, maar dat is een fantastische plaat. Nou goed, hele serie zou ik aanraden. Videogames gespeeld, gewoon lekker rustig aangedaan. Dat rustig aan doen, dat geldt dan niet voor afgelopen weekend. Want, ik ben bij wijze van net terug van Pinkpop. Daar waar de Wodan Boys, die je voor Pearl Jam hoorden met Blindsided, ontzettend goede zaken hebben gedaan. Niet alleen maar op het veld, het terrein van Pinkpop zelf, waar volgens mij menig rockliefhebber de heren in hun harten hebben gesloten. Als ze de heren al niet kenden, wat sowieso denk ik bij heel veel meer mensen het geval nu is. En dat is ze ontzettend gegund, want wat een show hebben ze neergezet. Dat niet alleen, ze hebben ook voor een akoestische moshpit gezorgd. In de Secret Gigs, een podium gehost door Kink afgelopen weekend op Pinkpop. Dat was ook genieten. En als je dan denkt, oké, Wodan Boys Live, dat klinkt echt helemaal te gek. Morgen zijn ze hier, in de Kink Live Bunker. Ja, het herrieschoppen van Wodan Boys houdt echt helemaal niet op. En ik ben blij toe. Morgen zijn ze dus hier voor een sessie in de Kink Live Bunker. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zorg ervoor dat je morgen er in ieder geval dan ook bij bent. Want ik vind het te gek dat je er nu ook bent. De fijnste alternative rock hoor je hier natuurlijk. Met onder andere ook de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Later vanavond, dan hoor je de nieuwe van Isaac Rue. En dat is me toch ook weer een single, jongen. Echt helemaal te gek. Wordt ook weer eens een keer tijd, het wordt een keer tijd dat hij ook uitgenodigd gaat worden op festivals, zoals een Pinkpop bijvoorbeeld. Maar dat zien we allemaal volgend jaar wel. Ook goede zaken gedaan, Editors. Hoor je zometeen Allsparks na Kate Bush, Running Up That Hill, nu op King.

0: sorry als ik ze nu en dan in herhaling val. Maar ook zij waren te gek op Pinkpop afgelopen weekend. Triggerfinger, Come Clean hoorde je hier in de avondshow van Kink. Ik mocht ook even met de heren van Triggerfinger spreken op Pinkpop. Ze komen in september met een nieuw album, Tarmac. Een heerlijk krachtige titel, ligt gewoon lekker in de mond, weet je al, Tarmac. Maar dat is dus vernoemd naar een landingsbaan. Voor hun is het een manier van landen, maar ook weer een manier van opstijgen, dat album. En op dat album komt dus ook het heerlijke Come Clean te staan, wat je dus zojuist hoorde. Hey, dit is Kink dus, de fijnste alternative rock hoor je hier, met zometeen onder andere The War on Drugs en Metallica.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

The War on Drugs, Under the Pressure, hoorde je hier op Kink. Dit is jouw alternative rock radio. Daar waar je gewoon lekker kan doen wat je wil. Als het maar een aantal gitaren betreft, dan zit je al heel snel goed. Bijvoorbeeld schreeuwen om je moeder. Dat kan. Doet Rammstein zometeen ook voor je. En ook de nieuwe single van Weezer. Dat is de Kink XL van deze week. We Might As Well Be Strangers. Hoor je ook zo. Na Sex Pistols, dit is Pretty Vacant.

0: Wat een heerlijke week als je Michiel Veenstra heet. Of als je gewoon weg liefhebber bent van Weezer. De nieuwe single samen met Wednesday is We Might As Well Be Strangers. Deze week hoor je Max zo vaak, want het is de Kink XL. En ook ik, als niet de allergrootste Weezer-fan zijn, moet zeggen... Fijne plaat, dat wel. Welkom bij Kink, Alternative Rock Radio. Zometeen onder andere Florence and the Machine en Guns N' Roses. En dan als het gaat om Guns N' Roses, de track die ooit gebruikt is... als zeg maar hoofdthema voor de videogame Burnout Paradise. Nou, moet jij 3 keer raden welke plaat dat is.
1: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort... zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht... bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijke ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daarvoor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam... maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston... Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen... zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorwald. Kink. Kink.

moeilijk dit jaar met een nieuw album. En daarin gaat hij echt een wat meer modernere sound gaat hij op. En dat bedoel ik alleen maar in de fijnste zinnen van het woord. Hij maakte hiervoor ook al echt een prachtig album. Maar heeft nu wat meer up-tempo. Zijn tempo heeft hij wel weer gevonden, zou je kunnen zeggen. Young

Alternative Rock. Deze week dan een band waardoor het kwik misschien ietsjes hoger nog gaat opstijgen. Of waardoor in ieder geval de elektriciteit even aangaat. Over welke artiest zou het gaan? Vanavond de eerste categorie voor AC/DC in de Kink Icon Essentials. En daarnaast natuurlijk ook heel veel fijne Alternative Rock. Live zometeen Selling the Drama. Naar de nieuwe van The Rolling Stones. Oeh, wat is deze fijn, zeg. Dit is In the Stars.

van Sam Fender op Kink. Bij Kink hebben ik en mijn collega's de leuke taak om aan het begin van elk jaar Kink Future Icons uit te roepen. Dat zijn namen waarvan wij dan bij Kink zeggen, die moet je echt in de gaten houden. Deze artiesten, als ze al niet heel groot zijn, gaan echt huge worden binnen de alternative rock. En dit is een van die namen. Ze is al een tijdje bezig, heeft dit jaar haar debuutalbum uitgebracht en het is prachtig. Ze komt uit België, ze heet Ize en dit is haar nieuwe single Kid, nu op Kink.

0: Echt gek. De nieuwe single van Isa Kid hoorde je juist hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere Franz Ferdinand. En als je er niet bent thuis bijvoorbeeld, beeld je dan even je platenkast in. Of de plank waar jouw favoriete albums staan. Welke springen er tussenuit en welke vind je nou echt de allerbeste? Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Kink.

0: Ik vond het echt magisch om het een keer live mee te kunnen maken. Foo Fighters, gisteren de afsluiter van Pinkpop 2026. En toch was ik aan het einde van de set, die 2 uur lang duurde, toch een klein beetje verbaasd. Ik dacht van, oh, ze hebben echt helemaal niks van het nieuwe album gespeeld. Ik had nog wel My Favorite Toy, had ik nog wel verwacht. Of in ieder geval Window, die je zojuist die hoorde op Kink. Maar ik heb verder niks te klagen hoor, want echt alle Foo Fighter klassiekers die kwamen voorbij. The Pretender, All My Life, Everlong uiteraard. Aurora was ook zo ontzettend mooi. Monkey Ranch, Wheels, een van mijn persoonlijke favorieten. Nou goed, helemaal te gek in ieder geval. Foo Fighters op Pinkpop in ieder geval. Window hoorde je dus juist van Foo Fighters, wat dus daar niet aanwezig was. Hey, dit is de avondshow van Kink. Hallo, goed dat je erbij bent. Helemaal als je nieuwsgierig bent naar nieuwe muziek. Want zometeen dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. En die is vandaag van deze ontzettend getalenteerde meneer.
1: De

Louis de Roo, beter bekend als Isaac Roo. Zo heet deze artiest, deze singer-songwriter, deze zanger. Deze ontzettend getalenteerde muzikant dus. Een tijdje terug bracht hij deze single uit, Young Hearts. Het nieuwe geluid van Isaac Roo is dit. Ik heb ontzettend veel zin in dat nieuwe album. Omdat, ja, dit zijn dromerige, doch dansbare vibes. Ik ga hier ontzettend lekker op deze single. En dus ben ik extra blij dat er dus weer nieuw materiaal is van wat dan hopelijk een te gek album gaat worden. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar ja, dan ben ik ook vooral benieuwd wat jij vindt van nog meer nieuw geluid van Isaac Roo.

tijdje geleden wist hij vriend en vijand. Ik weet niet eens, hij heeft geen vijanden. Hoe kan je nou als Isaac Brew zijn de vijanden hebben? Maar hij wist in ieder geval iedereen te verrassen toen hij met de single Young Hearts op de proppen kwam. Iets wat waarschijnlijk dat hoort bij een nieuw album. Dat moet nog uitkomen. Details daarover zijn nog niet bekend. Maar het lijkt wel een soort van opbouw daarnaartoe te zijn. En dat is een single die vind ik echt te gek. Het is Isaac Brew à la 2026. Het is vernieuwend, het is fris. Maar hij behoudt zijn dromerige sfeer, wat een beetje zijn kenmerk is.

nieuwe single van Isaac Rue heet Missing Out. Die hoorde je zojuist als Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En nu ben ik heel erg benieuwd naar jouw feedback. Wat vind je van deze nieuwe single? Denk je nou, ik wil hem sowieso niet missen. Anders krijg ik te veel last van FOMO. Of zeg je nou, deze kan ik dan wel even missen. En laten we het lekker bij Young Hearts houden van Isaac Rue. Wat is jouw feedback op de nieuwe single van Isaac Rue? Laat het eens weten via de Kink. Kings of Leon.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Missing Out, zo heette deze single van Isaac Rue. De opvolger van Young Hearts, een single waar ik nog steeds heel erg dol op ben. Die is wat energieker dan deze. Dit doet het wat rustiger aan. Gaat wat meer de dromerige kant op. Iets waar Isaac Rue sowieso heel erg goed in is. Om je helemaal mee te laten zweven op zijn stemgeluid. Dit keer doet de instrumentatie daar ook zijn werk in. Ja, ik vind het dus heel erg tof. Maar goed, mijn mening, dat is er ook maar eentje. Die van jou is minstens, al dan niet, nog belangrijker. Minstens net zo, al dan niet belangrijker. Ja, zo behoort de Nederlandse zin te zijn, Jim. In ieder geval, jouw feedback is cruciaal. Want dan weet ik of ik dit vaker moet draaien op Kink. Of dat ik het moet laten. Erwin die vindt het een beetje kabbel, kabbel, kabbel. Robin die zegt, dit is werkelijk waar de eerste keer dat ik van deze Isaac hoor. Ja, Isaac Rue dus. En Rue is R-O-U-X. Ja, ik denk, ik kan het ook maar zeggen, want dit is iets wat je sowieso in de gaten moet houden wat mij betreft. Maar dit is dus de eerste keer dat ik van Isaac hoor, maar het valt prima. Lekker plaatje voor op het terras en daar zitten we nu. Oh, wat lekker zeg, hé. Erik die zegt, love it, het past ook wel perfect bij het weer. Ja, ik denk inderdaad dat het feit dat het nu een beetje afkoelt, dat ook wel meehelpt, ja. Vincent die zegt, het grasmaaien, dat werd wel erg zen met deze Daily Drop. En ik denk dat dat goed is. Ik denk ook dat dat heel erg goed is. De nieuwe van Isaac Rue heet dus Missing Out. En als het dan niet op deze single gaat, ik zou zeggen, mis het niet. Het nieuwe album van Isaac Rue dat er dus aankomt.

0: Misschien ligt het er een beetje te dik bovenop. Maar ach, hè, we kunnen er lol mee hebben. The Doors, Light My Fire, nu op Kink. Alternative Rock Radio, of althans, die hoorde je zojuist op Kink. Met zometeen hier in de avondshow onder andere Thin Lizzy, White Lies en Jij Bepaalt. Een van de essentiële tracks van AC/DC.
1: Kink. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze ertegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer.
1: Kink.

0: Nou, zeker weten, althans, deze boy is weer back in town. Of in dit geval back in de studio van Kink. Hallo, dit is de avondshow. Ik ben Jim. Ik heb 2 weken vakantie gehad. Het was echt heerlijk. Even helemaal zen. Even weer televisieseries inhalen. Misschien heb ik ook wel wat videogames gespeeld. En ook genoten van een prachtig weekend Pinkpop. Nu dus weer gewoon lekker in de studio van Kink. En dat vind ik ook heel fijn om lekker met jou bij te kletsen. En fijne muziek voor je te draaien. Onder andere muziek waar ik een klein beetje jouw hulp bij nodig heb. Met het uitkiezen ervan.
1: Kink Icon Essentials. AC/DC.

in de Alter de Vrak. Nou goed, alsof het nog niet heet genoeg was, dacht ik, ja, waarom doen we deze week dan gewoon niet even lekker ouderwets op een goede manier AC/DC. Nou ja, wat zijn dan de beste tracks? Ik geef je wel een klein beetje hulp met het uitkiezen daarvan. Aan het einde van de week hebben we dan echt een playlist waarvan je kan zeggen, nou, potverdorie, dat is inderdaad wat AC/DC een beetje kan samenvatten. Maar goed, hoe bepalen jij en de medekinkers die tracks? Door middel van een aantal categorieën. Elke avond geef ik je er één aan jou om mij via de Kink-app te laten weten welke track jij daar het beste bij vindt passen als het gaat om het oeuvre of de discografie van AC/DC dus. Vanavond gaat het om de beste meezinger van deze band. Wat is een track die je van vooraf aan helemaal kan meeschreeuwen? Wat is een track die nog na-echoot in een stadion als ze ergens gespeeld hebben? Of welke track kies jij uit als er een karaokeavond is en je denkt, nou, AC/DC, daar hebben de mensen wel trek in. Wat is volgens jou de beste meezinger van deze band? Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. De beste meezinger van AC/DC. Dit is Muse, Cryogen.

Wat is deze te gek, zeg hé. Hey. Cryogen, Muse hier op Kink Alternative Rock Radio. Mocht je het om wat voor reden dan ook gemist hebben, deze week maak je kans op iets zo ontzettend vet, namelijk kaarten voor Kink Presents Muse. Op zondag 29 november, dan zijn ze erbij in Amsterdam. En jij misschien ook, als je de prijzigheid hoort. En dat niet alleen. Nee joh, ik bedoel, we doen er nog lekker een schepje bovenop. Aanstaande woensdag, dus overmorgenavond. Dan kan jij een van de eerste zijn die het nieuwe album van Muse, de Wow-single, als een van de allereerste hoort. Hoor je de prijzigheid en heb je iemand van Kink vervolgens aan de telefoon, dan win je en die tickets en toegang tot die laatste sessie. Nou, Muse-fans kunnen hun geluk niet op, denk ik. Wanneer komt die prijzigheid dan weer eens voorbij? Morgenochtend tijdens de Kinkstart met Michiel Veenstra. Dus zorg ervoor dat je je wekker zet en je oren gespitst houdt dus voor die prijzigheid. Dit is de avondshow van Kink. Zometeen Kaiser Chiefs. En eerst de Smashing Pumpkins. Dit is Disarm.

0: Kaiser Chiefs. The Modern Way hier op Kink. Alternative Rock Radio.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers de essentiële, de belangrijkste tracks. Je kan gerust zeggen de crème de la crème van AC/DC. Want ja, het is nog niet warm genoeg. Daarom lekker springen en headbangen. En al dat soort tafereelen met het beste van de beste van de AC/DC. Jij en de medekinkers bepalen dat. Althans, aan de hand van een aantal categorieën. Elke avond geef ik je er eentje aan jou dus om deze in te vullen via de Kink App. Vanavond gaat het zoals traditie getrouw eigenlijk. Gaat het om de beste meezinger. Dat is de eerste categorie in de Kink Icon Essentials voor AC/DC. Maar ja, welke is dat? Wat is zeg maar de plaat waarvan je zegt, nou ja, als ik iets in een karaokebar mee zou moeten zingen, zeg maar, als er iets is wat iedereen van begin tot eind helemaal mee blaart en met alle plezier, dan is dat track. Raymond die komt met Thunderstruck. Die vindt dat de beste meezinger van AC/DC. En voor de rest is unaniem is het dan al niet meer. Maar als we Raymond dan even wegstrepen, dat wil ik trouwens niet doen, Raymond, echt niet. Want ik vind dat je vaker met hele goede suggesties komt. Maar naast Raymond is het unaniem één plaat geworden. Peter, die stuurt deze track door. Richard ook, Niek en Michiel, jullie hebben allemaal gekozen voor Highway to Hell.
1: Kink Icon Essentials. AC/DC.

0: De nieuwe single van Tape Toy heet Control-Alt-Delete. Hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink. Met zometeen over Nederlands talent gesproken. Honey, I'm Home, Hyperspace Mountain komt eraan.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse-luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: 30. Altijd laag.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Oranje fans opgelet. KPN.

Loud, Kink XL, Hyperspace Mountain. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met zometeen Queens of the Stone Age. En ja, er is vandaag wel wat schokkend nieuws naar buiten gekomen. Althans, schokkend nieuws. Als je van de Nederlandse Alternative Rock scene houdt, dan is er wel echt iets, iets naar buiten gekomen. Wat geen goed nieuws is, althans voor een andere Nederlandse band. Met Honey I'm Home gaat het, voor zover ik weet, nog gewoon heel erg goed. Wat het is, hoor je zometeen naar Fountains of Wayne. Dit is Stacey's Mom.

Queens of the Stone Age, My God is the Sun op Kink. En deze week kan je dat vaak genoeg zeggen van mijn god, die hitte, het is de zon. Eerder deze dag, vandaag dus, toen zag ik op Instagram een zwart vlak met daarin tekst op social media, op Instagram dus. En altijd als dat gebeurt, dan weet je, dat is geen goed nieuws. En ik zag het in dit geval op het account van Queen's Pleasure. Het is een band, ik ben er helemaal gek op. Ik ben daar ook echt niet de enige in. Ze hebben een aantal keer de Kink XL gescoord, onder andere met The Drop en met Panic from Dublin. Echt helemaal te gek is deze band. Ze hebben vandaag aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Ja, ik schrok daar best wel van. Ik dacht, ja, die band is zo ontzettend lekker bezig. We hebben eerder dit jaar nog een fantastisch album uitgebracht. Ik heb die band in allerlei fases gezien. Ik heb ze op een ontzettend piepklein podiumpje heb ik ze gezien. Maar ook in Avals Live en in de Ziggo Dome zei het als voorprogramma. Maar alsnog, ze hebben daar wel gestaan. En ze hebben dat zo ontzettend goed hebben ze dat gedaan. Maar ze gaan ermee stoppen. En waarom dat is niet helemaal duidelijk.

uiterlijk. Het lijkt erop dat ze... ja, er staat op Instagram in ieder geval... It feels like the right path forward for us. Dus het zal ongetwijfeld iets zijn met... we moeten wat meer vooruitkijken. En misschien is dat samen dan niet echt... nou ja, zien ze daar niet echt een toekomst in. Vind ik ontzettend jammer. Want Queen's Pleasure, wat ik al zei... ik vind het een fantastische band. Ik vind het echt te gek. Het is niet zo dat die band nu per direct dat het helemaal sloes is. Ze gaan nog een najaarsclubtour doen... als soort van afscheid voor deze band. Maar dat vind ik wel heel erg jammer. Queen's Pleasure, het hoort wat mij betreft... bij de alternative rock scene... in Nederland. Ik vind het zo'n ontzettend tof. Maar daar komt nu een einde aan. En ik vind het heel erg jammer. Echt ontzettend jammer. Maar echt, ik baal er gewoon van. Mijn hart zonk ook gewoon toen ik het las. Ik vond het echt dat ik dacht... Ah, nee! But, like, why? Nou ja, daar moeten we dan nog maar achter komen. Dus ja, het is heel erg jammer. Maar laten we dan wel even wat voor de jongens doen. Ik bedoel, Jelmer, Jurre, Sal en Teun... ze hebben zoveel ontzettend toffe muziek gemaakt. 3 albums in totaal. Vandaag zijn de stembussen voor de Kink Album Top 1000 opengegaan. Ik zou zeggen, laten we ervoor zorgen dat Queen's Pleasure erin komt. En laten we dat dan ook meteen doen met de laatste plaat die ze hebben uitgebracht. Stand Double. Het is een fantastisch album. De Club staat erop. De Drop staat erop. Het is zo'n ontzettend tof album. En het zal dus het laatste album zijn van Queen's Pleasure. Aangezien ze er dus na 2026, dan zijn ze niet meer. Dus ik zou zeggen, Stand Double, stem dit in de Kink Album Top 1000. Daar doe je mij en hun ongetwijfeld een plezier mee. Bedankt alvast. Mia, lieve.

0: Queen's Pleasure. Eva hoorde je hier op King. Eva, ook een single dat staat op Stunt Double. Het nieuwste en wat dus het laatste album zal zijn van Queen's Pleasure. Want vandaag heeft de band aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Ze gaan nog wel dit jaar toeren om, te vieren dat ze in ieder geval 10 jaar als Queen's Pleasure hebben kunnen mogen optreden en dus ook muziek hebben kunnen maken. Ik vind dat heel erg jammer, dus ik zou zeggen stem Stunt Double in de Kink album top 1000. Als toch van in eerbetoon naar deze groep, want ik vind het ontzettend jammer dat ze ermee stoppen, dus nogmaals. Hey, het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow er ook bijna op zit. Morgen, dan ben ik er uiteraard weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Een nieuwe categorie in de Kink Icon Essentials voor AC/DC. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van de band. En morgen bezoek in de Kink Live Bunker. Ik hoop dat ze inmiddels een beetje zijn bijgekomen van Pinkpop. Want daar hebben ze een mega optreden gedaan. Zowel in Stage 4, moet ik zeggen. En in op de Secret Stage van Kink. Vodon Boys, ze zijn morgen hier om een sessie te doen in de Kink Live Bunker. Ik heb daar ongelooflijk veel zin in. Dat gaat knallen worden. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Hey, en zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur... de fijnste alternatieve wrak, want die hoor je altijd non-stop. 24 uur per dag, 7 dagen per week hier op Kink. Zometeen onder andere Johan, Skank en Nancy en Forget Me van The Haunted Youth. Wat een goede plaat. Hey, ik spreek je morgen. Toedeloe. Kink.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer, met woensdag code oranje.
14: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: brandsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Afdien van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. En dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort... zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht... bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. 3 mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. King. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. King.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.